aflevering van de gesticulerende radio met uw host, de gesticulerende sotschool uit de mouw van God. Vandaag beginnen we gewoon even direct met de tracks met de samples. Tegenstellen tot de normale gang van zaken. Waarbij ik eerst even een liedje afspeel. Beginnen we nu gewoon direct met de samples. Die komen dit keer uit. Te beginnen met de postbestellen van Annie. En piratenmuziek van